Goedemorgen, dit is tot 10:00 de ochtendeditie van de Concertzender met vandaag enkele bekende namen als Johannes Brahms en Jean Sibelius. We starten met tenor Edvard Grieg, de componist van bijvoorbeeld Peer Gynt naar een tekst van Ibsen. Grieg toerde ook als pianist en dirigent. Hij schreef 3 vioolsonates uit 1865, hij was toen 22, dateert de eerste sonate opus 8 in F groot. Hoort het volgende duo, violist Augustin Dumais en pianiste Maria Joao Pirch van Edvard Grieg.

Maria João Pires begeleidde violist Augustin Dumay in de eerste vioolsonate van Edvard Grieg. Als tweede onderdeel in de ochtendeditie is hier de eerste pianosonate opus 1 van Johannes Brahms. Een uitvoering met pianist Garrick Olsen.

Olsen, de eerste Amerikaan die de eerste prijs won van het internationaal Frédéric Chopin pianoconcours. Stappen we over naar de Engelse componist Edward Elgar. In 1919 schreef hij dit pianoquintet op is 84 in A-klein. Je hoort een uitvoering door het Brodsky Quartet en pianist Martin Roscoe. Het eerste deel is een moderato allegro.

Cosmo Wenske dirigeerde het Jubilatenkoor en het Symfonieorkest van Lahti in de Kroningskantaten en in zojuist Mijn Vaderland van Jean Sibelius. Tot slot van de ochtendeditie hier bij de Concertzender, deze week samengesteld door Egbert Randewijk. Bedankt aan Muziekweb. Morgenochtend weer een nieuwe editie. Dan beginnen we om 7:00 met een klavecimbalconcert van Baldassare Galuppi. Zoekt u informatie over de muziek die we uitzenden, kijkt u daarvoor op onze website concertzender.nl of in onze app. Dank dat u bij ons was en graag weer tot morgen.

Dit is de concertzender met Sans Souci. We schrijven 1777. Mozart vindt zichzelf te groot voor Salzburg en zoekt steeds openlijker naar een functie elders. In Mannheim bijvoorbeeld. Hier resideerde de beste hofkapel ter wereld met talloze virtuose muzici in haar gelederen. Ook op compositiegebied stond Mannheim vooraan in de wereld. Veel van deze muzici waren ook componisten. Mannheimse concerten en symfonieën golden in heel Europa als lichtend voorbeeld. Het is begrijpelijk dat Mozart hier erg graag wilde werken. 4,5 maand zou hij in Mannheim blijven. En vandaag staan we stil bij de muziek die de Mannheimers zelf maakten. We beginnen met een concert voor bassethoorn van Karl Stamitz. De bassethoorn is een grote broer van de klarinet. In Mannheim hield men van deze nieuwe blaasinstrumenten. Talloze concerten zijn ervoor geschreven. En deze liefde hadden ze gemeen met Mozart.

U hoorde het Bassethorenconcert in Bes van Karel Stamitz met Karel Schlechta op Bassethoren. Ook de symfonie kreeg in Mannheim ruim de aandacht. Zeker, dit genre was in heel Europa in opkomst. Maar over het algemeen was het wel verstrooiingsmuziek. Muziek bij feestjes van rijke opdrachtgevers. In Mannheim werd de symfonie steeds meer concertmuziek, waar mensen speciaal naartoe gingen. De specialist in Mannheim was Christian Cannabich, niet toevallig ook kapelmeester van het orkest. U hoort nu zijn 55ste symfonie.

Dat was de 55ste symfonie van Christian Cannabich, gespeeld door het Freiburger Barokorkester onder leiding van Gottfried von der Goltz. Hoewel Mannheim vooral bekend staat om zijn orkestmuziek, leefde ook de kamermuziek er volop. Niet zo vreemd, de hofkapel bestond voor een groot deel uit virtuozen en die namen niet altijd genoegen met een anonieme rol in de orkestrangen. U kunt nu gaan luisteren naar een sextet voor drie strijkers en drie blazers van Karl Josef Tuschy.

U hoorde het sextet voor blazers en strijkers van Karel Tuschi, uitgevoerd door leden van het Freiburger Barokorkester. Terwijl Mozart in Mannheim was, ging daar ook net een opera in première. Günther von Schwarzenburg van Ignaz Holzbauer. Kenners beschouwen het als een meesterwerk en ook Mozart dacht er zo over. Wel vond hij dat het zwakke libretto zulke mooie muziek niet verdiende. We hebben in Sanssouci alles eerder muziek uit deze opera gedraaid en nu laten we wederom twee aria's horen. De opnamen komen uit de oude doos. Ze zijn rond 1960 gemaakt door de grote tenor Fritz Wunderlich.

Zo klonken twee aria's uit de opera Günther von Schwarzenburg van Ignaz Holzbauer in een niet-authentieke uitvoering door Fritz Wunderlich en het SWR-Rundfunkorkester Kaiserslautern onder leiding van Emmerich Schmola. Later dat jaar zou de keurvorst zijn residentie naar München verleggen. Toen was het met de grootste bloei van de Mannheimer School wel afgelopen. Mozart kwam dus net op tijd om deze traditie in volle glorie mee te maken. Volgende week laten we horen wat hij daar zelf aan toevoegde. Dit was Sans Souci, samenstelling Wouter Steenbeek.

U luistert naar de Concertzender. Het komende uur gaan we zwerven door de middeleeuwen. In dit programma luisteren we naar muziek aan het Bourgondische Hof in de eerste helft van de 15e eeuw. Onder de hertogen van Valois in de 15e eeuw werd Bourgondië een van de sterkste politieke machten van West-Europa. De hoofdstad Dijon ontwikkelde zich tot een centrum van muziek. Wat daar werd gecomponeerd was zo vernieuwend dat men spreekt van een Bourgondische school. De belangrijkste vertegenwoordiger van die school is Guillaume du Failly, in zijn tijd beschouwd als een van de grootste componisten. Net als veel van zijn collega's was hij in Vlaanderen opgeleid en reisde huisuitwaarts, waar Vlaamse meesters toen met open armen werden ontvangen. In dit programma staat du Failly centraal. Hij wordt geflankeerd door enkele tijdgenoten zoals Gilles Benjoie, Jacobus Vide en Nicolas Grenon. U hoort Lena Suzanne Norin, alt, Randall Cook, Viola Darko en Vedel en Suzanne Ansorg, Vedel en Rebeck.

don't like the things you do. Just like a woman, you're always

hate a man like you. Don't like the thing

0: Dit was Jazz Not Jazz, samengesteld door...
1: Vive la France!
2: Dit is Chanson. En ook nu zijn we weer onder elkaar.
3: Entre nous.
2: Een heel intiem programma met vandaag Jos Benders.
4: Ik was afgelopen week in Frankrijk en wat ik daar voelde wordt weerspiegeld in de muziek. Zoals bij deze van Zoek Machine. Ze brengen Maldon. Stel je eens voor, ze wachten je zo op aan de grens.

0: Zong Charles Aznavour onsterfelijk. Op elk Frans radiostation hoor je hem presque toujours. Hij zong Non, je n'ai rien oublié. Nee, ik heb niet vergeten.
1: Entre nous, la musique de nos idoles.
0: Patrick Bruel doet vaak onze Laaglanden aan. Had familie in Amsterdam, waar die spulletjes verzamelde van Johan Cruijff. Ook mijn idool, een latere vriend. Hij zingt Casser la voix. Je vous salue, Patrick Bruel.
2: Salut, salut, salut, salut, Benders.
3: Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer.

C'est la voix! Patrick Bruel over het breken van zijn stem. Ik was dus in Frankrijk, in de Provence, met familie. In Tour, om precies te zijn. Officieel Village dans le Ciel. Een heerlijke plek. Al dromende hoorde ik Vanessa Paradis dat ze langskwam met Joe de Taxi.

0: Zo heette dit nummer. Vanessa Paradis. Op reispad. Au voyage dans la France. Naar Frankrijk gaan, ja, daar kan je per vliegtuig doen. Onze terugreis uit Nice, die besloeg toch maar even bijna 9 uur. Volgende keer ga ik toch maar weer met de vierwieler, denk ik.
1: Avec Jos Benders, nous sommes entre nous.
0: Hij blijft voor mij een van de supersterren. Tweemaal mocht ik hem spreken, waarvan één keer in zijn kleedkamer in Le Lavandou. Aardige man ook, Julien Clerc. Hij bezingt Hélène.

0: gek op een jolly dame. Ze heet Helene. Als ik Julia de tweede keer spreek, is dat per telefoon voor Radio Maastricht. En dit antwoordt hij als ik hem vraag wat voor hem de essentie van de ware liefde is.
1: Donc moi, l'amour, c'est l'amour de certaines personnes. L'amour de, évidemment, l'amour de la musique d'ailleurs, plutôt que de mon métier. C'est plutôt la musique que j'aime, que mon métier. Et je crois que c'est cet amour de la musique qui m'a fait faire tout, qui a conditionné toute ma vie.
0: De essentie van ware liefde is voor mij niet het geld. Dus de liefde voor sommige mensen. Ook de liefde voor muziek. De muziek, ja, dat is het. Heeft mijn hele leven geconditioneerd. Was getekend een overtuigende Julien Claire.
2: Entre nous, vous souhaite une belle journée.
0: Van het een naar de ander. L'un et l'autre. Paul, kom erin met jouw hommage.
3: Desireless. Desireless, zoals de Fransen zeggen. Haar meisjesnaam is Claudie Fritsch. Internationaal bekend door het chanson Voyage, Voyage.
4: Voyage, Voyage.
3: Haar leven is een mooie reis door de tijd. Voyage dans le temps. Geboren op eerste kerstdag 1952 in Le Tréport in Normandië. De middelbare school heeft ze niet afgemaakt. In de jaren 70 volgt ze een cursus stylisme en lanceert haar eigen modemerk onder de naam Poivricelle, peper en zout. Een decennium later gaat ze een avontuur aan als zangeres en richt de groep R89 op. Dit is hun eerste single, Cherchez l'amour fou.
5: Et Cherchez l'amour fou, R89.

0: Later gaat ze solo onder haar meisjesnaam Rudy Fritsch. Haar stijl is atypisch. Zorgvuldig kiest ze voor een androgyn uiterlijk. Geen man, geen vrouw, maar de seks. In 1986 schrijft Jean-Marc Riva haar beroemdste chanson, Voyage, Voyage. Riva is ook de bedenker van de naam Desireless. Later zegt Claudie over haar artiestennaam.
1: Ça me représente de plus en plus, c'est-à-dire.
0: Dat weerspiegelt mij meer en meer. Dat wil zeggen.
1: Ne rien vouloir posséder.
0: Niets willen bezitten.
1: Moi, je désire rien.
0: Ik verlang niks. Voyage, Voyage wordt een enorm succes en levert meteen een internationale doorbraak op. De lat is hoog gelegd. Haar eerste album John krijgt goede kritieken. Dit is het titelnummer. De verkopen vallen echter tegen en haar platenmaatschappij beëindigt het contract. In de jaren 90 slaat ze een andere weg in en maakt in alle rust liedjes zonder druk van de commercie. Desireless verlangt niks. Ze zingt over wie ze is in Qui suis-je?

Rond de eeuwwisseling ontpopt de Zierlus zich als schrijfster. Ze heeft 3 boeken op haar naam staan. Ze mediteert. Een van haar boeken gaat daarover. Maar dat is niet alles. Ze creëert ook een verhaal op muziek genaamd Guillaume, verwijzend naar de beroemde Franse dichter Guillaume Apollinaire. Een fragment, Le Pont Mirabeau. Zon.

Sinds 2011 werkt ze met Valfeu, een producer van elektronische muziek. Ze treden samen op onder de naam Desireless Operation of the Sun. Een van hun werken, Les Jardins de Babylon. De 70-jarige Claudie Fritsch woont nu in de Drôme, ergens tussen Grenoble en Avignon. Ze leidt een ontspannen bestaan. Ze brengt veel tijd door in de natuur als ze niet moet reizen naar een of ander optreden. Haar reis door de tijd gaat door. Het vertrekpunt was 1986, toen Desireless vrijwel vanuit het niets internationaal doorbrak met Voyage, Voyage.

Voyage, voyage met Desireless. En alle uitleg over dit nummer en over de groep krijg je van mijn collega Paul Boerboom. De reis doorheen La Douce France brengt me bij Noir Désir. Gevoelige klanken, een beetje mystiek ook. En wat gaat er gebeuren? Uit de titel kan je misschien al iets opmaken. Le vent nous portera. De wind zal ons dragen. Maar ja, waarheen? Zeg het, Noir Désir.

terug naar Ismael Miranda, zanger en componist. Hier is hij nog een keer te horen met het orkest van Larry Harlow, waarmee hij zoveel succes had. In 1973 begon hij een eigen orkest dat hij Orquesta Revelación noemde.

zanger-componist Ismael Miranda met het orkest van Larry Harlow en met zijn eigen orkest Revelación. Hiermee is er bijna een einde gekomen aan dit uur Mambo en het eerste deel over de Fania-ster, zanger-componist Ismael Miranda. Volgende week meer. Mambo werd samengesteld door Ira Goldwasser, techniek Willem Banning, presentatie Harriet Broekman. Tot slot van Mambo, nogmaals Ismael Miranda met het orkest van Larry Harlow.

I'm

U hoorde het kwartet van de tenorsaxofonist Pharoah Sanders met Olé, een compositie van John Coltrane. Een Spaans volksliedje, Venga Vallejo, vormde voor Coltrane de inspiratiebron voor een van de uitbundigste en kleurrijkste werken die hij ooit heeft geschreven. En het kan bijna niet anders of ook het album Sketches of Spain door zijn voormalige werkgever Miles Davis, dat in de zomer van 1960 op de markt was gekomen, heeft hem door het hoofd gespookt. Coltrane heeft het werk vastgelegd op de 8e en tevens laatste LP die hij voor het Atlantic label heeft opgenomen, met ook weer als titel Olé. Hij heeft die LP gemaakt op 25 mei 1961, terwijl hij 2 dagen eerder, op 23 mei, was begonnen aan de opnames voor zijn debuutalbum op het Impulse label, Africa Brass. Omdat hij nog een 8e LP verschuldigd was aan de bazen van Atlantic, heeft Coltrane tussen de bedrijven door dat album vastgelegd met een gelegenheidsseptet. Dat ook deel uitmaakte van het 20-man grote Africa Brass Orkest. Freddie Hubbard trompet, Eric Dolphy altsax, de bassisten Art Davis en Reggie Workman, plus Coltrane, McCoy Tyner en Elvin Jones. Ondanks de positieve ontvangst van dit opwindende staaltje kleurrijke en toegankelijke exotica, is het bij die ene uitvoering van Olé gebleven. Maar gelukkig bestaat er wel een ijzersterke remake van dit stuk door een vroegere leerling van John Coltrane, Pharoah Sanders. Sanders is geboren op 13 oktober 1940 in Little Rock, Arkansas. Na zijn komst naar New York zag Coltrane in Pharoah Sanders al snel een ideale sparringpartner. Sinds zijn betrokkenheid bij Ascension, een moeilijk toegankelijke Coltrane-compositie van 40 minuten, heeft Sanders 2 jaar lang lief en leed gedeeld met John Coltrane, tot vlak voor zijn voortijdige overlijden op 17 juli 1967. De Engelse criticus Richard Cook is van mening dat Pharoah Sanders het op dat door zijn impulsplaten met Coltrane veel te erg op een gillen en krijsen heeft gezet. En hij kan zich niet voorstellen dat Coltrane zich comfortabel heeft gevoeld met een collega die zo hysterisch tekeer gaat, waarbij de spot wordt gedreven met alle normen en waarden van een gewetensvolle muzikant. Ten slotte vraagt hij zich ook nog af hoe ver Sanders het geschopt zou hebben zonder een machtige bescherming als John Coltrane. Met zijn versie van Olé levert Pharoah Sanders in ieder geval een indrukwekkende prestatie. Na zijn eerste solo gunt hij de pianist alle ruimte en na zijn tweede solo mogen de drummer en de bassist zich solistisch uitleven, waarna Sanders met zijn derde solo voor een soepele afronding zorgt. Nooit heb ik iemand alarmerender en meeslepender horen brullen en jammeren dan Pharoah Sanders, met zijn saxofoon en met zijn stem. Maar ook het heftigste loeien en krijsen is van een onontkoombare schoonheid. In de Coltrane ballad Naima, die voor het eerst verscheen op de Atlantic LP Giant Steps, doen Pharoah Sanders, de pianist William Henderson, de bassist John Hurt en de drummer Idris Muhammad het rustig aan. Net als Olé, opgenomen in de Keystone Corner in San Francisco op 23 januari 1982. Hier is Naima.

gaan we naar een aantal stukken uit 1932. I've Told Every Little Star is een opname die we vinden op het album Why Not in 2021 van Kristen Corp. Een vocaliste die fantastisch bas ook speelt. Les heeft nog gehad van Ray Brown zelfs. En een erg leuk arrangement is van gitarist Bruce Forman. En dan The Song Is You. Eigenlijk een van die echte kernstukken waar je aan de akkoorden helemaal hoort dat het van hem is. Omdat ze bijzonder zijn en bijzondere modulaties maken. Claire Teal zingt het op They Say It's Swing 2020. Dat is een Engelse vocaliste. Met Jason Ribello op piano en Dave Archer op gitaar. I've Told Every Little Star and The Song Is You.

1932, daar waren we en daar blijven we. Alleen nu zijn de lyrics van de volgende twee songs niet meer van Oscar Hammerstein, maar van Otto Harbach. Het zijn beide echte standards, veel gespeeld en gezongen. Smoke Gets in Your Eyes. En ze komen allebei uit Roberta, een musical die zo heet, later ook verfilmd is trouwens. Sue Rainey zingt Smoke Gets in Your Eyes op Listen Here uit 2011. Met fantastische spelende Ellen Broadbent. Met hele mooie harmonisaties, akkoorden erachter. En daarna Yesterdays. Niet te verwarren met Yesterday van de Beatles. Dat gebeurt zo vaak. Yesterdays. En dit is Deborah Brown. Ze zet het in 2014 op Brown Beats. Met een E en een A. Dat is natuurlijk dezelfde uitspraak die de familie Bates in het Engels heeft. Want dat zijn degenen die het begeleiden. Marius Bates op bas, die ook de arrangementen schreef. Alexander Bates, saxofonist. En Peter Bates, de pianist. En ze worden vergezeld door Gijs Dijkhuizen op drums. Smoke Gets in Your Eyes en Yesterdays. Dat zijn de laatste twee stukken van dit programma. Ik dank Marco Wens van Reuzen voor zijn technische assistentie. En ik hoop iedereen weer te treffen volgende maand voor Jerome Kern nummer 2.

Het grote geluid. Het programma van Big Band Muziek voor de Concertzender samengesteld en gepresenteerd door Eddie Denk.

0: Welkom in het Grote Geluid. Vandaag gewijd aan het orkest van Tex Beneke, de voormalige stersolist van het Glenn Miller Orkest, die na de oorlog voor zichzelf begon en echt tientallen jaren een succesvol orkest leidde. En we gaan ons bezighouden met zijn eerste 5 of 6 jaar. Dat waren de meest interessante muzikaal gezien. Hij werd geboren in 1914, kwam in 1938 bij het orkest van Glenn Miller, dat toen nog niet beroemd was, want dat zou nog een dik jaar duren. In de Mood was van 1939. Maar we horen een heel vroeg nummer van Miller, hoogstwaarschijnlijk het eerste radio-uitzending uit 1938, dus Cowboy from Brooklyn, waarbij Tex Beneke zowel zingt als tenor speelt. En daarna het bekende I've Got a Gal in Kalamazoo, uit 1942 uit de film Orchestra Wives.
1: Here's a novelty song that we're going to call for Long Tex Beneke to give you the full and complete story. It's a cowboy from Brooklyn.

I Got a Gal in Kalamazoo. Tekst ben ik hier met de Molinaires en het orkest van Glenn Miller. Dit was 1942. Later dat jaar nam Glenn Miller dienst in de luchtmacht, de Army Air Force van Amerika, om daar een groot orkest te gaan leiden met strijkers. Tex Beneke heeft het orkest min of meer overgenomen in 1946. Want Miller is dus verongelukt, zoals we weten, boven het kanaal op een vlucht vanuit Engeland naar Parijs. Nooit aangekomen, dus die is daar in de golven omgekomen. Toen kreeg Tex Beneke van de erven Miller de opdracht om een nieuw Glenn Miller orkest te leiden. Dat voor een groot deel bestond uit leden van het oude orkest, van de Army Air Force Band dus. En een van de eerste nummers die opgenomen werden, misschien wel het eerste, het was ook gelijk een grote hit. Hey Baba Rebop, kennen we van Lionel Hampton, maar Tex Beneke had er ook een grote hit mee. En daarna kregen we Loose Like.

0: Loose Like, 1946. Pianist in het orkest was toen Henry Mancini, een hele jonge gast die ook arrangeerde voor Tex Beneke. Ik denk dat Loose Like een nummer van hem was. En hetzelfde geldt voor Texas Tex, hetzelfde jaar. Daarna krijgen we Lover, ook uit 1946. Kan allemaal van Henry Mancini zijn geweest.
1: Tex Beneke, being a very loyal son of Texas, plays for us next a little tune called Texas Tex.

0: So, friends, it's time to tell you that it's been the music of Tex Beneke and the Glenn Miller Orchestra, reaching you from the Hollywood Palladium, the dining, dancing, and entertainment center of the West, just across the way from Columbia Square in the heart of Hollywood, California.
1: Ja, we horen nog een stukje Moonlight Serenade, de signature tune natuurlijk van het Glenn Miller Orkest. A Gal in Gallico was ook weer een hit van Tex Beneke met de zanggroep The Mellow Larks. Beschrijft nog steeds 1946. En dan Ali Baba, ook van 1948. Arrangement van Norman Lydon. En de familie Miller keek met argusogen naar de verrichtingen van het orkest. Want dit was nou niet echt... Hij speelde natuurlijk wel bij elk concert of elk optreden, elke danszaal... De bekende Miller dingetjes, hè, In the Mood en American Patrol en zo. Maar ook veel meer geavanceerd, bebop geïnspireerd werk. En dat was niet echt de bedoeling. Maar hij had veel succes. Hij trok duizenden danslustigen per avond. En daar was dus weinig over te zeggen. A Gal in Calico dus en Ali Baba.

0: Lady Be Good was dat, 1949. Van het Tex Beneke Orchestra. Orange Colored Sky was natuurlijk een grote hit voor Nat King Cole met Stan Kenton. En dit is een coverversie. Tenminste, ik neem aan dat dit een latere versie is van Tex Beneke met Edie Gourmet op de vocals. En dat wordt gevolgd door Look Up met de Moonlight Serenaders.
1: Of the Edie Gourmet, EYDIA, is singing for you now one of the current hit tunes of the country, An Orange Colored Sky.

Sparkle Plenty Edie Gourmet. Yes, sirree.

Dat was natuurlijk bekend materiaal van de oude Glenn Miller Band, de St. Louis Blues, March en Moonlight Serenade. We schrijven nu inmiddels 1950 ongeveer, denk ik. En zo rond 1950, 51 werd Tex Beneke de licentie afgenomen om die naam van Glenn Miller te voeren. Hij had hoogstwaarschijnlijk nog wel de originele arrangement of kopieën daarvan. Dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. In ieder geval, u heeft geluisterd naar de opname van Tex Beneke, het grote geluid, samengesteld en bij elkaar gezocht door Eddie Determeyer, Jaap Seip weer aan de schuiven, aan de knopjes en de lichtjes. En de volgende keer iets heel anders.

0: het Hammondorgel. Log, zwaar, niet te tillen, vaak stuk, moeilijk te bespelen. Wat is er in godsnaam zo aantrekkelijk aan het Hammondorgel? Het is gevierd en verguisd. En het zindert al bijna 100 jaar in zowat alle muziekstijlen, van wereldhits tot in hoorspelen. Zijn iconische sound treft het hart, nee, eerder de onderbuik. Wat maakt het Hammondorgel zo bijzonder? Een podcastserie door Charlie Kroijmans, Karin Klooster en Aad van Nieuwkerk. 14 organisten die vertellen over hun instrument. Dit is aflevering 9. Even doorpoten, spelen op en met de Hammond. Drawbars, voetklavier, keyclick, orgeldriehoek, gebruik van de Leslie, eindeloos variabele instellingen. Voor de organist is het geen sinecure om geluid uit het Hammondorgel te krijgen. Het lijkt alsof hij zijn hersenen en zichzelf moet opsplitsen om het apparaat tot leven te brengen. Hoe doen ze dat? We beginnen met een demonstratie van Boy Ingwersen en die heeft het over het gebruik van de registers.
1: Die registers, nou, als je dus helemaal niks hebt, dan hoor je ook niks. Dan staan alle schuiven staan ingeklapt, zeg maar. En je kan één schuif. Dus dat zijn in principe de tonen waarmee je elke schuif heeft dus in principe zijn eigen klank ook.
2: En kan je ze combineren?
1: Ja, in die zin kan je, dus je kan per schuif kan je bepalen hoe hard je hem wil hebben. En je hebt 9 schuiven, dus je kan eindeloos combinaties maken.
3: Dus, maar zijn dat dan een soort van kunstmatige boventoon of zo?
1: Ja, in principe wel. Het zijn inderdaad boventonen die je combineert om een bepaald geluid te creëren. Dat was ook het hele idee achter dat je elk instrument zou kunnen nabootsen. Omdat je dus in principe alle boventonen hebt. En ze wouden zelf nog een extra boventoon toevoegen. Alleen dat betekent dat het orgel 2 keer zo lang zou moeten worden om dat, zeg maar, te verwezenlijken. Dus dat is nooit gebeurd.
2: Wij zitten nu naar jou te kijken vanaf de zijkant. En ik zie een linkerbeen op de pedalen.
1: Ja.
2: Heen en weer lopen als het ware.
1: Klopt.
2: Een rechtervoet op een
1: pedaal. Ja.
2: Dat gaat naar de Leslie of niet?
1: Ja. Nou, dat is niet. Kijk, het orgel heeft geen aanslaggevoeligheid. Dus het maakt niet uit hoe hard je een toets indrukt. Je krijgt hetzelfde geluid. Maar je wil wel een mogelijkheid hebben van expressie. Je wil er een gevoel aan geven. En dat doe je met het pedaal. Dus je kan gewoon heel langzaam kan je dingen opbouwen. Maar je kan ook één bepaalde noot. Als je gewoon dit doet, klinkt best wel kaal. Maar als je er een accent aan geeft. Kan je veel meer leven in zetten.
2: Dat is dus je rechtervoet. Ja. Daar zie ik een linkerhand op het onderste klavier.
1: Ja, en daar komt de bas vandaan.
2: Daar komt de bas vandaan. En een rechterhand op het bovenste klavier.
1: Ja.
2: Dan heb je nog je drawbars die je moet in- en uitschuiven.
1: Ja.
2: Heb jij je hersenen in 5 opgedeeld of zo? Hoe
1: ja, ik denk dat ook wel het meest uitdagende aan het hele instrument is. Als je echt bas met de voeten gaat spelen en je gaat met linkerhand harmonie spelen, dan moet je echt in 3 lagen denken. Waar je het meest mee bezig bent, is die individuele lagen behandelen. Dus kijken wat je met je voeten kan doen, welke baslijn je kan spelen, welke harmonie je kan spelen, wat je rechts kan doen met je melodielijn in principe. En dat dan combineren, dat is het moeilijkste. Er zijn een aantal organisten die daar zeker beter in zijn. Je hebt heel veel organisten die natuurlijk niet bassen met hun voeten. Dus die lopen wel mee, maar die bassen eigenlijk voornamelijk met hun linkerhand, wat de traditionele jazzmanier is in principe. Nou, Carlo is een voorbeeld van iemand die in principe alleen maar met zijn voeten bast. Die bast nooit met zijn linkerhand. Dus dat is sowieso al een hele andere manier van spelen.
0: En wat zegt Carlo de Wijs daar zelf over?
4: Ik ben eigenlijk gewoon heel intuïtief alleen met mijn voeten gaan spelen. En later toen ik ook wel met bassisten ging spelen, ging ik ook nog leren dat die ook heel bewust baslijnen creëerde. Dus niet alleen maar grondtonen of hele eenvoudige of basic baslijnen, maar ook echt met een melodische functie en met een zelfstandige muzikale functie. Nou, dat is eigenlijk wel waarvan ik denk, daar ben ik vrij ver in gegaan. Dus ik heb in de eerste jaren eigenlijk alleen met jazz gespeeld, maar ik vond het heel belangrijk dat mijn baslijnen een zelfstandige muzikale functie hadden. Dat betekent dat
5: Laat eens horen. Ja. Wat is dat?
4: Dat als je zeg maar van het ene naar het andere akkoord gaat, dus je speelt bijvoorbeeld nu speel ik eigenlijk de grondtoon, ander akkoord, ander akkoord, ander akkoord en weer terug. Maar je kunt ook denken. Dus je kunt een hele andere lijn maken die uiteindelijk over een aantal maten wel weer terugkomt op die grondtoon. Nou, dus dan ga je eigenlijk, dan denk je al in twee functies. Je denkt een harmonische functie, maar een bassist zal ook denken van ja, maar ik hoef niet altijd op de eerste tel weer op de grondtoon te zijn. Ik kan op een gegeven moment ook op de derde tel komen, dan heb ik een mooiere lijn. Nou, dus daar heb ik veel in geïnvesteerd om dat te ontginnen en om dat te ontwikkelen. En ik doe dat alleen met mijn voeten. Dus ik leer nu ik veel lesgeef aan studenten, leer ik eigenlijk pas een beetje met die linkerhand ook baslijnen te maken. Maar ik ben er helemaal niet goed in, want ik heb dat gewoon nooit echt goed ontwikkeld.
0: Wat doen de voeten van J.P. Bast?
5: Ja. Je speelt bas met je linkerhand?
1: Ja.
5: En wat doen je voeten?
1: Nu niks, want die zijn kapot.
5: Oh.
1: Maar ik ben daar heel goed in. Want ik heb daarvoor gestudeerd. Hè? Dus ja, ik heb echt van alles gedaan met twee voeten. Trio sonates van Bach en hele funky dingen. En maar dat kan ik helaas niet demonstreren vandaag. Nee, die zijn kapot van die M3.
5: Dus, jij bent opgegroeid als organist. Met de driehoek, linkerhand, rechterhand.
1: Ja,
5: wat is het, je linkervoet?
1: Linkervoet, ja. En rechtervoet ook. Ja.
5: Voor
1: het volume, maar ook met twee voeten pedaal spelen. Ja. Een lekkere solding of een dit soort basjes. Dat kun je dan mooi met twee voeten doen.
3: Ja. Doe je dat met sokken of blootvoeten?
1: Schoenen meestal. Ja, eigenlijk altijd, ja. Altijd mijn schoenen aan.
3: Ja.
1: Thuis niet, want dat mocht niet. Want dan kwamen de krassen op de pedalen. Maar maar eigenlijk altijd met schoenen. Ja.
3: Ja.
1: Ik vond dat lekkerder glijden.
3: Ja.
0: Bert van den Brink speelde altijd met twee handen en pedaal en moest zijn techniek op een kerkorgeltje toepassen.
6: Ja. Maar over pedalen gesproken, toen ging ik naar het conservatorium en toen dacht ik, oh, en ik wist wel een beetje hoe de kerkorgelwereld in elkaar zat. Ik dacht, oh, nu krijg ik het allemaal te horen, nu krijg ik er van langs, want ik kom van een Hammond orgel. Nou, schande. He? Dus ik ging zitten achter het beetje neo-barok orgel wat op het conservatorium is en ik speelde op mijn manier pedalen, namelijk gewoon poppetoppetop, alleen met de tenen. En ik dacht, oh, nou komt het, hou je vast. Maar die man was dus wild enthousiast. Theo Teunissen, waar ik dus een aantal jaren orgelles van heb gehad, klassiek, hè, op het kerkorgel. Die zei, oh, je speelt barok. Ik dacht, ik wist niet eens dat kon. Je hebt een mooie baroktechniek met je voeten. Ik dacht, nee hoor, echt waar? Dus hij was wild enthousiast. Hij was ook enthousiast over het feit waarop ik heel voorzichtig met de manualen omging. Want ik was ook natuurlijk niet van die stugge, zware kerkorgels gewend. Die kende ik ook helemaal niet. Dus ik was sowieso voorzichtig met toetsen. Misschien moet je het ook helemaal niet vergelijken, die twee instrumenten. Maar ja, het is wel, je speelt het met handen en voeten. En dit is dat Hammondorgelconcept is wel afgekeken van het kerkorgelconcept. Dus daar ligt toch de bron.
0: Ja. Van de kerk naar de popwereld, naar Thijs Grijnemakers.
5: En voetenwerk, pedaalwerk?
7: Ja, wel mee opgegroeid en ook nog wel voor thuisgebruik. Maar ik heb nooit echt de drang gevoeld dat op een podium te doen. Moeilijk en het past niet bij de aard van onze muziek. We maken toch instrumentale popmuziek. En daar vind ik toch een wat rauwere, vrijere baspartij, zoals die door een basgitarist gespeeld wordt, beter passen. Ja,
8: ja, nee, ik ook niet. Jij hebt nog best wel Hammond les al van vroege leeftijd gehad. Maar ik heb dat op zich pas later echt Hammond leren spelen. En gewoon heel al 100 jaar pianoles en toetsenles. Maar dus dan kom je op later leeftijd, kom je daar niet zomaar meer bij om dat goed te doen. En los daarvan, en wat Thijs zegt, maar ik heb het met hem eens, de manier waarop ik het Hammond gebruik is altijd in samenwerking met een bassist eigenlijk. En ik ben ook iemand die veel beweegt op het podium, dus ik spring veel rond en dan kan je ook niet met je voet spelen. En ik vind het leuk om mijn sound te vervormen, dus ik heb er toch wat achter dit mooie toonorgel toch ook wel eens pedalen hangen. Die wil je dan met je voet bespelen, dus als ik dan iets doe met mijn voeten, dan heb ik daar de vrijheid. Bij ons is het zoveel rondrennen en chaos dat geen zin heeft. Ik heb ze er ook afgehaald, want dat scheelde weer 7 kilo of zo. Top.
7: Nou, dus ik speel wel af en toe met mijn linkerhand bas. En dat
8: ja, natuurlijk.
7: Er zijn ook heel veel Hammond-organisten die met de voeten de accenten wel geven aan een baspartij. Maar dan met hun linkerhand de hele baspartij spelen. Dat zie je ook veel in gospel. Omdat lijnen daar vaak zo ingewikkeld zijn en snel gespeeld. Dat het aanzetten van bepaalde accentjes, dat gebruikelijker is. Maar van de mensen die jullie gaan interviewen, daar zitten natuurlijk twee te gekke voetbassers tussen. Carlo de Wijs is technisch natuurlijk zeer ver. En voor wie ik heel veel bewondering heb in zijn basspel, dat is voor Rob Mostert. Want Rob heeft zo'n lekkere recht door zee Hammond sound. Die speelt zo eerlijk op zo'n... Het klinkt gewoon zoals een Hammond ook al moet klinken. Geen poespas, geen... Ja, ik hou van effecten, maar hij gebruikt volgens mij alleen een heel klein beetje galm. En ja, het is echt schitterend hoe hij speelt. Die energie ook, vind ik echt te gek. Ja.
0: Rob Mostert staat bekend om zijn uitmuntende voetenwerk.
9: Ik heb dat zo geleerd. En vanaf dag 1, zeg maar, orgel was het toen dan. Zeg maar, spelen met handen en voeten. En dat was een kort pedaal, 13-tonig pedaal. En ja, voor die studie, elektronisch orgel, Hammond orgel, had ik een volledig voetpedaal nodig. Dus dat was de reden waarom ik die Hammond kocht. En ik heb daar hard op moeten studeren, omdat de mensen die op het conservatorium zaten al een paar jaar een groot pedaal hadden, ik niet. Dus ik heb daar echt uren aan besteed hoe ik dat moet doen. Bij een klein pedaal speel je alleen met je tenen. Maar bij zo'n groot pedaal speel je met hakteen. Dus je loopt als het ware over je pedalen heen. Ja, dat was wel even doorpoten, zeg maar. Maar het is gelukt.
0: Zou Robin Piso voetbal spelen in De Wolf?
10: Enerzijds, ik heb het nooit gedaan. Omdat ik was begonnen met die L100 en die had maar één octaafje.
0: Robin Piso staat wat dat betreft in één lijn met orgelvreten.
10: Ik sta ook best wel expressief op het podium te springen of zo. En als je dan zo vastgebonden zit aan zo'n voetbas, dan ziet dat toch al wat suffer uit. En daarnaast vind ik het veel interessanter om allemaal effecten te gebruiken. Dus ik heb best wel een flink pedalboard op de vloer liggen. Met dus een volumepedaal voor de Hammond, volumepedaal voor de bass synthesizer, een schakelaar voor de snel langzaam met mijn voet. Want ja, mijn hand zit de hele tijd te bassen. Ik heb niet altijd een hand vrij als ik wil schakelen. Maar ik heb daar ook een fuzzpedaal, zo van oversturing. Ik heb een wah-pedaal, waar ik wah-sounds mee kan maken. Ik heb een echo-pedaal voor de herhaling. Ik heb laatst heb ik een cool effect gekocht, een whammy. En dat is een pedaal van Digitech. Met ook zo'n pedaalschans, zeg maar, als een volumepedaal. Maar wat hij doet is, hij buigt de toonhoogte. Dus als ik dan een enkele noot speel, dan kan ik... wat eigenlijk die XK5 van zichzelf kan, omdat het een digitaal ding is. Maar dit kan dus van een analoge Hammond, zoals van buigende sound creëren. Dus dat vind ik heel leuk om dat soort dingen allemaal op de vloer te hebben in plaats van een voetbas.
0: Robin Piso combineert zijn orgel met digitale effectapparatuur. Denk nog even aan Carlo de Wijs. Carlo gebruikt zijn analoge Hammond uit de jaren 30 als aansturing voor nieuwe technologische toepassingen. Daarbij ging hij op zoek naar het perfecte basgeluid.
4: Nou, wel liep ik tegenaan dat dit geluid heel erg droog was. Dus ik ben al heel snel op zoek gegaan naar een basgeluid wat matchte met het orgel, maar wat wel eigenlijk die wat meer zelfstandige baslijnen kon maken en ook qua sound kon maken. Nou, dat toen MIDI uitkwam in het begin jaren 80, heb ik meteen dat orgel weer laten verbouwen en werd er MIDI op dat orgel gebouwd, waardoor ik eigenlijk samen met de synthesizers daar mijn baslijnen vandaan kon halen. Nou, inmiddels is dat ook zo, want dit is een Moog synthesizer die je hoort, maar wel een analoge met filters. Pitch. Dat is eigenlijk wat mensen op toetsen ook doen natuurlijk. Maar dat kan ik dan met mijn voeten. Alleen de controller zit dan hier bij mijn handen. Daar heb ik een soort van aanslaggevoeligheid die ik daarin kan brengen. Ik kan daar andere apparaten aan hangen. Zoals dit bijvoorbeeld als een soort sequencer. Maar die reageert wel op mijn voeten. En daarmee kun je die hele laag, zeg maar, van bas. En bas heeft een veel belangrijke functie in de huidige muziek gekregen dan bijvoorbeeld in de jaren 50, 60. Hè? Terwijl de muziek van tegenwoordig is gebaseerd op de bas. Dus mijn bassound is super belangrijk als drager van de muziek die ik maak. En daarom gaat die ook niet meer door die Leslie's unit, maar naar een aparte basversterker, waardoor de bas eigenlijk wordt versterkt zoals een basgitarist of een bas synthesizer bespelen dat ook zou versterken. Dus dat idee van die bas, dat heb ik ook in het orgel eigenlijk teruggebracht. Dus ik kan de kleur van het bas en de sound van de bas kan ik eigenlijk direct manipuleren. Dus dat is eigenlijk iets wat ook heel erg afhangt van de muziek die ik maak of de akoestiek. En datzelfde kan ik ook met het orgel. Dus het orgel is eigenlijk gewoon het orgel zoals je dat kent. Met de Leslie, of niet? Maar ik kan daar een bewerkte laag aan toevoegen. Je hoort nog steeds het orgel, maar je hoort wel het orgel. Oh, daar komt iets bij. Of kan er nog een soort derde laag, een digitale laag aan toevoegen? Dus ik heb allerlei manieren om, zeg maar, de sound te manipuleren, te kleuren, te vervormen. Ik kan het originele signaal eruit halen, alleen het digitale signaal of alleen het analoge signaal laten horen. Ja, en dat levert zo ongelooflijk veel nieuwe inzichten op. Dat kan ik ook nog eens per klavier onafhankelijk van elkaar doen. Ik kan dit doen. Ga ik dat erbij betrekken bijvoorbeeld. En dan heb ik toch nog hier gewoon mijn standaard orgelsignaal. Dus je hebt eigenlijk meerdere instrumenten tegelijkertijd, meerdere orgel en orgelkleuren tegelijkertijd die je kunt bedienen.
0: Ook het Hammond-orgel van Boy Ingwersen is aangepast, zodat het beter past in zijn eigen muziek.
11: Klopt. Nou, ten eerste Sjaak van Oosterhout, die heeft mijn orgel aangepast. Nee, op een orgel heb je die twee manualen. En Sjaak heeft het zo aangepast dat je op elk manueel een serie geluidseffecten kan aansluiten. Dus ik kan op mijn bovenklavier en op mijn onderklavier kan ik apart, dus individueel, kan ik verschillende effecten aansluiten. Dus je kan delay of een reverb op je bovenklavier zetten en weer een ander geluidseffect op je onderklavier zetten. Maar je kan dus ook zeggen, ik wil alleen het bovenklavier wil ik door mijn laptop halen en dan kan je dingen loopen. Of je kan er weer andere effecten opzetten, digitaal. Want de meeste effecten die ik gebruik, die zijn analoog. Dus het zijn echt kastjes, apparaten, zeg maar. Dus dat is al één. Dan heeft Sjaak ook de baspedalen, heeft die zo gemodificeerd dat er MIDI op zit. Dus dat betekent dat ik er andere apparatuur mee kan aansturen. Dus ik heb dan bijvoorbeeld een synthesizer voor de bas. Door die MIDI kan ik de baspedalen op die synthesizer aansluiten. En dat geeft ook weer veel meer mogelijkheden in het basgeluid wat je kan gebruiken.
0: Sven Vigée doet het zonder speciale effecten. Voor hem is de Leslie al effect genoeg.
12: Wat ik altijd, ook als ik mensen hier op les krijg, wat af en toe wel eens gebeurt, dan zeg ik altijd, je moet die Leslie eigenlijk, dat langzaam snel is eigenlijk als een zangstem. Zo behandel ik het zelf, althans. Dus je kan het natuurlijk ook gewoon snel zetten en dan is dat het effect, of langzaam en dan is dat het effect. Maar je kan ook, als je er meer mee speelt, en zeker ook in een toetie met gitaren en drums en alles op en eraan, dan werkt het heel gaaf als je hem langzaam en dan zo, als je zo met die Leslie omgaat, dan kom je al een heel eind. Dus dan is het echt een hele gave extra expressie.
0: Ook Thijs van Leer houdt het bij de basis.
13: Ik had wel één drawbar ideale stand. En dat was de zogenaamde Jimmy Smith stand. Want dat zijn de drie eerste. Ja. En een third, hoe heet dat? Percussion. En dat is een van de eenvoudigste recepten die er zijn. Maar dat klinkt altijd goed. Zowel laag, midden als hoog. Daar kan je mee schreeuwen en cryen en ook heel soft mee spelen. Dat is bijna altijd goed. Misschien hier en daar met wat vibrato. Of een automatisch vibrato of eentje die je dus hanteert. Dat ligt aan het stuk wat je speelt uiteraard.
14: Hoe bedoel je hanteren dan met de Leslie? Nou, zo?
13: Ja, dat je de Leslie laat snel draaien en snel en langzaam, snel langzaam. Of je hebt een constante vibratie, vibrato. En dat is ook wel eens aardig hier en daar. Bij de popmuziek nauwelijks gebruikelijk. Maar als je hem gebruikt, moet je dat voorzichtig doen en gedifferentieerd. En dan kan het leuk zijn. Ja.
5: Wij waren net bij Jan-Peter Bast. Jij bent een grote held van hem. En hij zei, Thijs van Leer is een meester in de timing. Wat zei hij nou? De timing van wanneer de Leslie aan en uit gaat.
15: Ja, op het juiste moment de Leslie aan en uit. Met name het tot rust komen van de Leslie. Als je al een hele tijd, wat Thijs dan...

0: juiste moment stilzetten van die Leslie. Hè? Want het is de hele tijd, dat sneller ronddraaien. Dat is, wat ik al heel vroeg meekrijg van Thijs. Van die timing van die Leslie. Wanneer zet je hem snel, wanneer zet je hem langzaam. En wat doet dat met de muziek, hè? Op die plek?
1: Wat leuk om te horen. Dankjewel.
2: Inderdaad, je had dan twee Leslies. En dat was misschien dan overdreven. Maar hoe deed je dat dan?
3: Nou, die waren gewoon serie geschakeld. Die deden precies hetzelfde.
2: Oh, okay.
3: Maar eentje was er maar versterkt met drie microfoons. Twee boven en één onder.
1: Op een goed moment in Amerika had ik er 24. En Jan Akkerman ook 24. Dus ze hadden 48 Leslie books op stage. Dat was gewoon ons decor. Het zag er dus niet uit, maar wij vonden dat stoer. Goddomme.
2: Maar die waren dus niet aangesloten?
3: Ja, die deden wel mee, maar niet voor de voor PA. Want toen begon net het idee PA begon te komen. En men had gewoon één Leslie daarvoor nodig. Mits goed versterkt, maar dat was dan wel zo.
4: Dit was aflevering 9 van de Hammond Podcast. Meer informatie vind je in de show notes. De leader en de achtergrondmuziek zijn van Boy Ingwersen. In de volgende aflevering, Louis Zwaar en Al.

In de aanvulling op deze 9e aflevering van de Hammond Podcast, opname uit de jaren 60 van Hammond Spelers, uitgebracht op het befaamde Blue Note label. Om te beginnen Boop Bop Bing Bash van saxofonist George Braith, opgenomen op 16 december 1963 voor Blue Note. Saxofonist George Braith die bracht 3 albums uit op het Blue Note label met op het orgel Billy Gardner en daarnaast gitarist Grant Green en drummer Hugh Walker. En niet alleen de organist haalt hier fikse capriolen uit op zijn instrument, ook George Braith doet dat, want hij speelt, à la Roland Kirk, op 2 saxofoons tegelijk. Aansluitend hoor je Brother Jack McDuff, die graag met tenorsaxofonisten speelde die de confrontatie met zijn behoorlijk ruige orgelspel goed aankonden. Butter for Your Popcorn heet het nummer. Jack McDuff werd ook wel Screaming Brother Jack McDuff genoemd. En in deze opname uit juni 1969 hoorden we hem samen met Jay Arnold op tenorsax, Charlie Freeman op gitaar en Sammy Creason op drums.

Memphis Minnie was dit met Hoodoo Lady. En dat is iemand die bedreven is in volksmagie en spiritualiteit. En die met spreuken en kruiden anderen beïnvloedt. Bekend uit het zuiden van de Verenigde Staten. Voorafgegaan door Oscar Peterson, Clark Terry, Ray Brown en Ed Thickman in Squeaky's Blues. Een opmerkelijke visie nu op de dood. It must be swell to be laying out dead. Een song uit de beknellende crisistijd van de jaren 30, toen er naast allerlei droef en wanhopig repertoire ook luchtige dingen werden gemaakt om vergetelheid te bieden. We horen Alex Barta's Hotel Tramore Orchestra en luister maar naar deze waarnemingen van iemand die dood is en daar wel van weet te genieten.

Charles Aznavour en de versie die Corrie Brokke hiervan maakte was ook prachtig. Mijn ideaal heette het toen. Ervoor hadden we Dorothy Dandridge en The King of Ragtime, Scott Joplin met Euphonic Rag. We zijn er alweer zo'n beetje doorheen. Dit was het Paleis van de Weemoed. Ik ben Sjaak Rodenburg. Voor de techniek zorgde Willem van Schip. We hebben ook april alweer ruimschoots achter ons gelaten. Maar we kijken nog snel even om met Chet Baker. I'll remember April.

Welkom bij Jazz Piano, het programma over 88 toetsen en improvisatie. Vandaag hoort u het tweede gedeelte van Ladies on Piano. Het is voor mij fascinerend om te horen hoe vrouwelijke pianisten in allerlei stijlen hun bijdrage geleverd hebben. Ze zullen ongetwijfeld ook te maken hebben gehad met het feit dat vrouwen altijd net wat beter moesten presteren om opgemerkt te worden. Het bekende glazen plafond. Dat maakt het respect van mij alleen maar groter. Jutta Hip werd geboren in 1925 in Leipzig. Toen ze 9 jaar was, kwam Hitler aan de macht. En tijdens de Tweede Wereldoorlog luisterde zij clandestien naar jazzmuziek op de radio. Soms tijdens de bombardementen. Ze was een pionier van bebop en cool jazz in Duitsland vlak na de oorlog. In die tijd speelde ze onder andere met saxofonist Hans Koller en trombonist Albert Mangelsdorf. Later verhuisde ze naar Amerika en werd in 1956 daar als eerste vrouw en eerste Europeaan getekend door Blue Note Records, waarmee ze 3 platen opnam. Ze werd de First Lady of European Jazz genoemd in die tijd. Leonard Feather hoorde haar spelen in Duisburg en was totaal verbijsterd dat een Duitse dame zo goed jazzpiano speelde. We draaien van Jutta Hip. Lady Birds, My Heart Stood Still, Ain't Misbehaving. Alle 3 van haar Blue Note plaat Live at the Hickory House.

Nina Simone is de volgende pianiste die we willen eren in dit programma. Ze werd geboren in 1933. Ze werd vooral bekend als zangeres, maar kon ook erg goed piano spelen. Ze had een klassieke achtergrond en dat is goed te horen in haar pianoklank, die heel dynamisch en expressief is. Ik vermoed dat ze goed geluisterd heeft naar Count Basie en Ahmad Jamal's trio. In ieder geval gaat ze vrij om met haar improvisaties en spreekt een eigen vocabulaire met veel energie en power. We horen van haar een helaas afgebroken opname van Summertime en Under the Lowest.

Toshiko Akiyoshi werd geboren in 1929 in China en verhuisde later naar Japan. Ze werd ontdekt door Oscar Peterson, die haar hoorde spelen op een tournee in Japan. Norman Granz liet haar een opname maken met Oscar Peterson Trio. Ze was de eerste Japanse student van Berklee School of Music in Boston. Later werkte ze veel met saxofonist Lou Tobeck in haar Toshiko Akiyoshi Jazz Orchestra. Ook zij heeft als vrouw wel te maken gehad met de moeilijkheden van een vrouw in de mannenwereld. Haar eigen big band kon bijvoorbeeld geen platencontract krijgen na jaren van een succesvolle aanwezigheid in het New Yorkse Birdland. Uit frustratie stopte ze haar grote orkest en richtte zich meer op haar carrière als pianiste met haar trio. We draaien van Akiyoshi, Minor Mood en We'll Be Together Again.

Marion McPartland werd geboren in 1918 in de buurt van Londen in Engeland. Ze kreeg als kind vioolles en later zangles. Pas op haar 16e kreeg ze haar eerste pianoles. Ze studeerde piano op het beroemde Guildhall Instituut, waar haar fantasie en talent voor compositie werden herkend. Ze werd echter gefascineerd door jazz en improvisatie en stopte met haar opleiding om gewoon jazz te gaan spelen. We vinden haar later terug in een groep genaamd The Bandwagon, die voor Amerikaanse troepen in Europa optrad. Ze ontmoette Jimmy McPartland in België en trad toe tot zijn sextet. Later kregen ze een relatie en trouwden, waarna het stel naar Chicago verhuisde. Later deed ze een radioshow waarin ze interviews deed. Haar programma heette Piano Jazz op NPR, waar ze wekelijks gasten ontving bij haar trio. Het werd het langstlopende jazzprogramma op de Amerikaanse radio. Ze was een promotor van vrouwen in jazzmuziek en trad op het eerste Women's Jazz Festival in Kansas City. En ook schreef ze een boek dat heette The International Sweethearts of Rhythm. Dat ging over vrouwen in de jazzmuziek. Duidelijk is dat zij het ook nodig vond om vrouwen in de muziek voor het voetlicht te halen. We draaien van Marion McPartland, Like Someone in Love en Easy Blues.

Dit is The Art of the Improvisers op de Concertzender en World of Jazz, samengesteld door Ken Vos. De 9e aflevering van een serie over de Amerikaanse pianist, bandleider, trombonist en activistische organisator Horace Tapscott. Hij richt in Los Angeles samen met gelijkgestemde, meer avontuurlijke muzici de Underground Musicians Association op, kortweg UGMA geheten, in 1961. Deze wordt later omgedoopt tot UGMAA, Union of God's Musicians and Artists Ascension. Hij begint deels naar het voorbeeld van Sun Ra, het Pan-African People's Orchestra, voor zijn grotere projecten. Hij wordt bekend om zijn percussieve, puntige pianospel en avontuurlijke arrangementen. Vanaf eind 1978 worden met enige regelmaat concerten van het Pan-African People's Orchestra in de Emmanuel United Church of Christ, kortweg IUCC, in South Central LA opgenomen. Een reeks van 11 albums komt vanaf 2023 uit op Nimbus West. Ze hebben allemaal de titel Live at IUCC met daarna de datum. In deze aflevering besteden we weer tijd aan deze reeks, nu vanaf de 7e uitgave. Live at IUCC 93079, dus opgenomen in september 1979. Hiervan horen we ook ter viering van het 100ste geboortejaar van John Coltrane het stuk Equinox, dat overgaat in de Coltrane Medley, die begint en eindigt met citaten uit het thema van Giant Steps. Het orkest bestaat uit 11 personen, de zang is van Linda Hill, de trombone solo van Lester Robertson.

We gaan verder met Live at RUCC 11-25-79. Hierop staat bassist Roberto Miranda's Dance of Blessing, Happiness and Praise, ritmisch gebaseerd op de Cubaanse Son Montuno. Miranda's ouders komen namelijk uit Cuba. Na de intro van Tab Scott horen we als solisten Adele Sebastian op fluit, Louis Spears op cello en Juana Nash op hoorn. Het orkest bestaat uit 14 muzikanten.

0: functionele stijlen, zeg maar. Het is begonnen in datzelfde grasveld. Het heeft zich enigszins ontwikkeld. Het is op een gegeven moment wel soort van naar de North Sea Jazz geschopt. Maar ook met vlagen, zeg maar. Het is niet een consistente basis voor, ja, eigenlijk kinderen als ik van toen de tijd. Zeg maar. Ik had niet echt iets waar ik naar vooruit kon kijken van, oh ja, kijk, die doet het, dus ik kan dat ook doen, zeg maar. En dan ga je toch al heel snel nadenken over, misschien moet ik een ander instrument gaan spelen, of misschien moet ik me meer gaan verdiepen in blues, of zodat ik wel die stappen kan maken. En uiteindelijk is dat ook wel gebeurd. Alleen mijn droom was natuurlijk wel altijd om juist met die jongens in de Bijlmer, om dat met hun te doen, zeg maar.
1: Ja, ja. En nu heb jij een opdracht voor filmmuziek, hè?
0: Ja.
1: En dat is niet zomaar een film. Kan je iets over die film vertellen?
0: Ja, het is een film die wordt geregisseerd door een goede vriend van mij, Safi Grauw, die zelf ook Surinaams is. Een verfilming van een boek van Johan Frets. Het heet Onder de Paramariboom. Hoe ik heb begrepen was het een bestseller. Het is een film die gaat over identiteit, zoeken naar identiteit. Iemand die opgroeit in Nederland, geen connectie heeft met zijn thuisland. En eigenlijk door externe omstandigheden toch naar zijn thuisland moet. Ja, vaderland, laat me het zo zeggen. Want ik bedoel, Nederland is natuurlijk ons thuisland. We zijn hier geboren. Maar ja, je gaat toch naar je vaderland toe. En op een gegeven moment kom je daar en dan vind je eigenlijk een deel van jezelf die je eigenlijk nooit hebt begrepen.
2: Ja.
0: Puur omdat je gewoon nooit in aanraking bent gekomen met dat deel van jezelf. En daar gaat het over. Het is komisch, maar het is ook heel diep. Heel, ja, maar verdrietig
1: ergens. Het heeft enorm gevolgen voor het schrijven van je muziek dan. Dat ga je ook beroepen op Surinaamse roots, zeg maar.
0: Ik zit er nu gewoon middenin. En we zijn eigenlijk nu, as we speak, aan het uitzoeken van wat de koers wordt muzikaal gezien. En wat ik wel al weet, is dat het een soort van heel, ja, het is wel geladen muziek. Het is veel, wordt veel piano natuurlijk en violen en natuurlijk gewoon de invloeden van Suriname. Maar wel op een manier die niet per se alleen gekoppeld is aan Suriname. Want uiteindelijk zijn wij wel, ik ben geboren getogen in Nederland, zeg maar. Mijn vader is Surinaams, ja. Mijn moeder is Nederlands. Dus ik voel me net zo connected met Nederland, zeg maar.
1: Ja. En wat ik op een gegeven moment hadden wij, toen Koen nog niet bij de radio zat, maar ik wel, vonden wij een plaat. De Suriname Funk Force. Ja, ik was gewoon flabbergasted. Hoeveel gave bands daar spelen. Allemaal hele heavy funk ook. Super ritmisch natuurlijk. Niemand kende die groepen eigenlijk. Het lijkt wel of daar een aantal decennia muziek is gemaakt die aan heel veel mensen is voorbij gegaan. Hoe kan dat toch?
0: Klopt. Er is dus een generatie geweest, waaronder dus een van mijn mentoren, Eddie Veldman.
2: Ja, ja, dat is met de Suriname
0: Music Ensemble.
2: Ja, precies.
0: Die waren een soort van geïnspireerd door Weather Report en al die futuristische.
2: Ja, meer fusion ook.
0: Ja, fusion bands, en die gingen dat dan mixen met jazz, maar ook echt met Surinaamse rhythm, zeg maar. Het was echt eigenlijk best wel innoverend voor wat zij toen
2: precies.
0: deden.
2: Ja, totaal.
0: Terwijl ze hebben echt de wereld ook overgaan met die muziek. Ze hebben al die jazzfestivals gedaan, overal de wereld. En op een gegeven moment was er gewoon, ik weet niet, er is gewoon een gat. Eigenlijk waren zij gewoon echt de laatste in hun soort. Je hebt nu al Joran Vroom.
1: Ja, die, zeker.
0: Met de Group of Friends. Hij pakt eigenlijk die legacy weer op. Zeg maar als een van de weinigen. En die gaat daarmee door. Maar ik weet echt niet hoe dat kan. Ik weet het gewoon niet, wat daar is gebeurd. Hoe dat zo kan dat niemand dat dan echt kent.
1: Ik zie Ronald Snijders nog wel als een soort verbindende figuur. Want die, voor mij is hij zelfs een boek met Kaseko Rhythms uitgebracht. En tegelijkertijd ook die fusion. En die heeft toch wel echt een staat van dienst, ook in Nederland. En die blijft die dingen mixen of zo. Dat is wel een soort alleskunner.
0: Ja. Ronald Snijders is ook een van de voorbeelden inderdaad.
2: Ja, zo zijn er nog wel meer, toch? Ik bedoel, ook zo'n Eddie Veldman met Pablo Nahar natuurlijk ook.
0: Precies.
2: Stan Lockin, Glenn Godham Senior en zo. Oh, dat zijn natuurlijk allemaal belangrijke musici.
0: Klopt, Frankie Douglas. Ja. Ja, er zijn nog vele meer.
2: Ja. Ja, Mano, als wij een song zouden mogen draaien van jou, die jij speelt of hebt geproduceerd, waar toch wat jou betreft ook een soort jouw hele brede spectrum aan muziek in zit, welke song zou dat dan zijn?
0: Oeh, dat is echt een hele goede vraag die je nu stelt.
2: Of verval je misschien een beetje ermee. Maar dan kunnen we die in onze playlist zetten namelijk.
0: Ik moet even heel goed over deze nadenken. Want ik heb inderdaad zoveel gedaan dat ik eigenlijk zelf soms niet eens meer weet van wat doe ik nou eigenlijk, zeg maar.
2: Ik heb wel een persoonlijke favoriete. Ja, wat mij betreft jouw muzikaal ten volste is een iconische tune, dat is de Bajega Team.
0: Als je die wil spelen, mag je spelen, man.
2: Ja, voor mij zit daar alles, zeg maar, vanaf de

0: de soul, de jazz, de randjes, de roots, alles zit daar wat mij betreft in. Ik vind dat nog steeds een tijdloze teamsong eigenlijk.
1: Hey, ik zeg van, doe je ding, man. Ik vind het wel mooi om te horen. Dankjewel voor het compliment. En ik ben dankbaar, man.
0: Ja, en echt onwijs bedankt voor je openheid, ook hierover. En ik denk dat het ook een hele mooie oproep is om vooral ook nog de diversiteit eigenlijk aan muziek binnen de Surinaamse generaties, omarm die gewoon en luister daar ook naar. Want die is ook veel breder dan alleen de traditionals. Die zit in zoveel meer nog.
1: Klopt, helemaal waar.
2: En we kijken uit naar de film. Weet je al wanneer die uit gaat komen?
1: Ik heb echt geen idee. Ik ben echt volgend jaar. Sorry, ik ben altijd, dat weet Koen ook, ik ben altijd niet goed in vorm.
0: Oké, man, Mano, onwijs bedankt.
1: Hey, top man. Jullie bedankt voor de uitnodiging.
0: En wij zien elkaar snel weer. En enjoy even met deze pauze tussen het produceren door. En
1: thanks, man.
0: Dank voor je tijd, man.
2: Ja, man, dank.
1: Oké, tot gauw. Rustig. Hoi, hoi. Pacheca, checa, checa.

0: is wel ontzettend fijne
1: no
0: vette groove.
1: Ja, maar dit is
0: ongelooflijk.
1: Unbelievable. En dit is ook zo waanzinnig goed dat het wat mij betreft gewoon tijdloos is. Het is al van een aantal jaar geleden, deze tune. Ja, ik heb altijd nog de stiekem hoop dat zij samen met elkaar weer terug gaan komen. Manoje en Gino Cochise, die op drums hoort. Ja, dit is eigenlijk zo super gruwelijk. Dit is toch gewoon nu al legendarisch. Maar goed, nu is er Mono James. Dat is ook keihard. En nou ja, ik zou zeggen, ga dat ook vooral luisteren.
0: Dan is het nu tijd voor de toffe van Peer.

0: Ja, wat een genot om dit programma te doen. Want we mogen ook altijd een nieuwe toffe van Peer uitzoeken. En dat geeft altijd weer aan dat er weer gezocht mag worden naar een nieuwe release. Of in ieder geval een release van de afgelopen tijd. En ik vind dat een van de leukste onderdelen van dit programma. Omdat er zoveel gruwelijke muziek wordt gemaakt en gereleased. En het is natuurlijk ook tof dat het binnen dit thema dan natuurlijk ook gelijk past. We doen in ieder geval altijd ons best om de nieuwe toffe van Peer wel binnen het thema in ieder geval te laten aansluiten. En ik heb iets meegenomen voor jou, Rolf. Iets waar jij hopelijk heel blij van gaat worden en waarbij jij denkt, shit, had ik dit maar eerder geweten.
1: En dat heeft met Suriname te maken.
0: Ja, zeker. Ze heeft Amsterdam-Surinaamse roots. En zij is niemand minder dan Jelisa met de song, de release Imperfections. Althans, dat is eentje die wij graag willen highlighten. En zij is al vrij jong begonnen. Ze heeft een hele rijke mix aan jazz, soul. Gewoon ook, maar ook de iconische sound uit de jaren 70. Denk een beetje aan D'Angelo, aan Jordan Rakai, Stevie Wonder. Als je dat in een blender stopt met haar, dan krijg je dit.
1: Ja, dan denk je dat ik verrast ben, hè? Maar ja, en toen jij er niet was, op 15 april, moderne vocals, hebben wij gedraaid. Hè? Playing Home in Tokyo, als de toffe Peer van Jelisa.
0: Hey.
1: Maar het is wel gaaf. Want ze speelt voor mij, heeft inmiddels een Bimhuis gespeeld, of gaat dat nog doen?
0: Ja, volgens mij komt deze nog aan in een Bimhuis. En ze toert sowieso ook wel internationaal. Is ook waar, ik denk waar haar ambitie ook wel ligt. En dat kan waanzinnig goed, want dit is weer één zo'n parel die we hier in ons kleine kikkerlandje hebben. Gewoon van echt gruwelijke muziek, die gewoon ook internationaal mensen gewoon wegblaast.
1: Imperfections, Jelisa.

0: Ja, ik kan dit eindeloos blijven luisteren. Wat ontzettend mooi is dit. Hoe rijk.
1: En rond de tijd dat ze dus nu ook doorbreekt, Bimhuis, we zullen zeker vaker van haar gaan horen.
0: 100%. Rolf, het is tijd, denk ik, voor de oude doos.
2: De oude doos!
3: De oude doos.
4: De oude doos.
5: Ja, we hebben het

0: Rolf, de oude doos. De oude doos. Hebt iets ontzettend moois meegenomen.
1: Ik vond het wel leuk, want we horen nu Dulfer. We hadden het over Dulfer. Ja. Je hoort eigenlijk al hier die invloed ook weer van die andere soorten muziek. Ja. Met dat Soma Cosa, Mano di Bango. En je kan eigenlijk niet om een paar mensen heen. In die oude, zeg maar, oude generatie van Suriname. Dan heb je het over Max Wojski. Ja. Je hebt het dan ook over Kid Dynamite. Er is een hele documentaire over gemaakt. Die heeft al een tijd in Amsterdam gewoond. En er is laatst tijd weer veel aandacht aan hem besteed. Zoiets wordt opgepikt. En hier legt hij zelfs iets uit over de Winti dansie. En vervolgens gaat hij spelen. Ja, het is zo authentiek. En dan moet je je voorstellen dat je dan daar in dat land bent waar waarschijnlijk niemand zo saxofoon speelt. Je pikt dat op. En je zorgt dat je een legendarisch figuur wordt. Vind ik dat zo knap. Je hebt ook in, die naam ben ik vergeten, maar daar ga ik er even opkomen. In Brazilië heb je een oude saxofonist. En die vroeg laatst iemand uit Brazilië daarnaar. En die zei meteen, ja joh, maar dat is legendarisch. Het zijn saxofonisten die uit zichzelf zo'n weg hebben bepaald. En ik denk dat dat ook voor Kid Dynamite geldt. En we gaan luisteren naar De Winti Dansie met uitleg. En vervolgens zijn heerlijke sound op de tenor.
2: De Winti Dansie is een dans die bij een groot vuur wordt uitgestoken. Waarbij de slang wordt vereerd.

0: Rolf, wat ontzettend fijn dat je dit hebt meegenomen. De tenorsaxofonist Kid Dynamite. Zijn echte naam is Lodewijk Parisius.
1: Ik kom nog op die saxofonist uit Brazilië, vergelijkbaar. Ja, heel gaaf. Het doet me ook denken aan Rollins.
0: Ja.
1: Met St. Thomas, maar die heeft ook veel van die Latin tunes.
0: Ja.
1: En dan heb je de manier van spelen en het gemak om daar overheen te improviseren. Ik heb een keer in Martinique een klarinetist gehoord op een relatief eenvoudig stuk. En ik kon eigenlijk niet meer eten. Want die gast speelde zo goed en zo lekker over die akkoorden. En dan zie je dat wij zitten dan met ons hoofd bij heel veel moeilijke theoretische kwesties. En dan hoor je deze muziek. Ja. Maar probeer het maar eens op die manier te spelen.
0: Ja.
1: Dan weet je alles van ook. Natuurlijk.
0: Ja, Rolf. Wat een prachtige uitzending weer. Vol prachtige muziek. Enorm rijk. En nou ja, nogmaals, wij kunnen echt geen eer doen aan het totale Surinaamse oeuvre wat er is. Het is vanuit ons eigen perspectief.
1: Je hebt doen veel mensen tekort, waarschijnlijk.
0: Ja, en dat is eigenlijk altijd natuurlijk het geval met zo'n podcast. We kunnen maar beperkt dingen uitlichten. Maar we hopen heel erg dat we dit meer als een soort inspiratie aan jullie luisteraars ook geven. En ga vooral veel meer van deze Surinaamse traditionals tot aan fusion, tot crossovers met neo-soul. Ga het allemaal luisteren. Er is een enorme rijkdom. Want er zijn zo ontzettend veel toffe muzikanten. En gelukkig hebben we een heel deel daarvan kunnen vinden. En die staan in onze playlist. Dus ga die ook vooral luisteren.
1: Het is een lange lijst en die had nog veel langer kunnen worden. Zoek het op de Dutch Jazz playlist. En zijn we iets vergeten? Laat het weten. En stuur een mail naar dutchjazz@tivolivereneburg.nl.
0: Hey Rolf, dan had jij nog die ene Braziliaanse saxofonist.
1: Ja,
0: wie is het dan?
1: Het is Pixinguinha. Pixinguinha. En geloof me, dat is een legendarisch figuur. Ik vroeg het nog aan Lucas Santana, de saxofonist. En die fleurde helemaal op van die is ontzettend belangrijk geweest.
0: Dit is de guy.
1: Het is de guy, ja. Dus, ik zou zeggen, tot de volgende Dutch Jazz podcast.

Welkom luisteraar bij deze aflevering van het programma Concertzender Live Nieuw Klassiek. In deze uitzending een optreden van het Dudok Quartet met bijzondere aandacht voor de componiste Gabriela Ortiz. Deze componiste en muziekpedagoog werd geboren in Mexico in 1964. Kenmerkend voor haar muziek is de synthese van Europese traditie, hedendaagse muziek, jazz en Mexicaanse elementen. Haar werk behandelt ook actuele thema's zoals milieu, racisme, seksisme en globalisering. U gaat nu eerst luisteren naar Aroma Foliado.

Dat was Aroma Foliado van Gabriela Ortiz door het Dudo Quartet. De opname werd gemaakt op 7 maart 2026 in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Het Dudo Quartet ging daarna door met een uitvoering van het strijkkwartet in D, KV 575 van Wolfgang Amadeus Mozart.